Een rentier, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, a

hem wat agerlijk. Dan denk ik, Fliet, hol die terug. Zet die mal op den Sorgensack und stopp die erst. De Pieptabak, heb ik de piepjes in de snoet. Dat ziet die Welt ganz anders uit. Dat Hick und Hack und all die Salm vertrekt zich midden.

een rentier. Ik heb je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pipto bak.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

As ik nog lüt wie, kan ik mij erinneren. Daar wil ik geen gekochtet ei. Ik wurg dat runne, doch dat geeft wadde. An dich doch geeft dat scherelei. En geeft dat spek aan braantuffel. Daar füng ik liek aan tausortien. Seh ich dat de ogel, denn geeft dat krach. Wist wohl etten? Wist du wohl parieren? Und geeft dat nudelsuppe und auch dick Afen.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ons stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.

een rentier. Ik heb je tijd, maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak. Allee,